0: Dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
7: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Mark is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl. Nederland.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 4:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
1: SNB.
11: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Soms lijken we daar nog zelfs vanaf, maar niet te vaak. De volgende is eentje die nooit een hit werd in Nederland. Het is eentje uit 1982 uit de States. Het is Taney Kane en Holding On. Maar dit is een heerlijke, pompende beat in.

Huff uit de jaren 80, vernieuwd in de 21ste eeuw door Met Pop. En hoorde Life is on my side, een vrolijke plaat die nooit eigenlijk een grote hit is geweest in Nederland, voor zover ik me weet, alleen maar een albumtrack destijds was. Muziek van de Seekers, haar 1964 toen met I'll Never Find Another You.

Maar goed, ook anders zouden we allemaal kopietjes rondlopen. I'll Never Find Another You. In 1964 hoorden we The Seekers uit Australië. Het is volksmuziek, mocht je daar twijfels over hebben. Het was destijds moderne folk. Muziek van Rodney Elzer uit Nederland. En een zonnige plaat gewoon. Making My Day.

0: En wat weer kerstig plaatje eigenlijk. Meer geschikt voor december. Maar goed, het was toch een prachtige plaat. En het ging niet over de kerst. Love and Understanding hoorden wij van Mac Cassoon en zijn familie. De trein te schrijven is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt.
1: Zindy.

Belinda Carlisle in de jaren 90, I Get Weak, hoorden wij. Muziek van Belinda Carlisle in 2025 is deze van The Hollies, The Air That I Breathe.

Belinda Carla, een hit van de Hollies, The Air That I Breathe. Uit 2025 komt dat. Muziek van de Hollies uit 1966. Hier zijn ze met Bus Stop.

Ja, de busstop van de Hollies. En daar begon de romantiek onder die paraplu. Ja, muziek van Tavares in een extra lange versie. We gaan luisteren naar Don't Take Away the Music.

Tavares en Don't Take Away the Music. Nou ja, we hebben het toch gedaan. We hebben hem gestopt. Althans, we hebben niet een herhaling gedaan. We gaan door met de volgende plaat. Dat is Honey Dee en O van.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident, wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Bond, Jan Berg.

En dat is een openend programma Bond voor vandaag. Het is 1983. In de reggae-sfeer hadden we daar Jimmy Cliff en Three to You's Right. En dat is ook een goede gedachte om dat maar te doen. De jeugd met respect behandelen, zoals we iedereen met respect moeten behandelen. Fijn dat u erbij bent. Jan Berg is de naam, ik draai voor u. Hedendaagse muziek van Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Bij Brexa, Faithless en hun 2026 plaat New Religion. Weer een religie erbij. Zijn we er blij mee met al die regen? Geeft af en toe een hoop narigheid in de wereld.
1: Oude meuk!
0: Laten we dat doen, terug in de tijd, 1963. Ricky Nelson, It's Up To You.

0: Ja, wat je zegt, oude meuk, het jaar 1963 schrijven met Ricky Nelson. It's up to you. Het ligt helemaal aan jou. Je moet er zelf aan uitzoeken wat je wil.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bond muziekverzameling op naar het jaar 2002 met The Intenso Project. Love Da Sunshine. Sample van Dreadful Holiday van Tennessee erin. Hoort u het ook?

0: Intenso Project, het jaar 2002. Love Da Sunshine. Nou, we allemaal wel een tonnetje toch op z'n tijd.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, Shakira en...

0: pretty boy.
1: Shakira en Maluma Jataye was de titel van deze plaat. Tijd voor nieuwe muziek. Wat dacht
2: Koester
1: je
2: het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Het nieuwe werk van Sony's Inc. Altijd jij.

0: De muziek van Sony's Inkspecifieke werk Altijd Jij. Lekkere vrolijke muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar het jaar 1996 met Amanda Marshall. Dit is Beautiful Goodbye.

0: De muziek van Amanda Marshall uit 1996. Deze Beautiful Goodbye, de titel van de plaat. Kijk op de klok, we moeten richting een half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Hier hebben we Abby Hammond, Albert Hammond inderdaad. Uit 1972. It Never Rains in Southern California.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1983, de muziek van Toontje Lager. Een stiekem gedanst, de titel van de plaat. Wij gaan 2025 muziek draaien van Ed Sheeran. Maak een fotootje, camera.

0: De muziek van Ed Sheeran. Camera, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, Cliff Richard. En zijn lied over Marianne.

0: Marianne, de muziek van Cliff Richard. Terug naar het jaar 1968. Oude meuk dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Enrique Iglesias met Ciara. Talking Back My Love.

0: Enrique Iglesias en samen met Ciara. En dat was Taking Back My Love, muziek uit het jaar 2008. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: The Greg Saylor Project. Dit is The New World View.

0: all living together as one. We should work together as one. We are one. We are the people of the world.
1: The Greg Saylor Project. Pickpint, een nieuw werkje met de titel The New World View.
2: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
1: We hopen naar 2012 met Simple Plan. Dit is de Summer Paradise.

Ja, de muziek van Simple Plan uit 2012, Summer Paradise, bracht ons op het punt in het programma dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik ga u een hele fijne dag toe wensen. En uiteraard ga ik u ook nog even vertellen wat de muziek waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. De Dizzy Mans Band, Nederlandse band. Met een nummer met de titel The Opera. En daarna hebben we nog wat nieuws van de Nashville Sessions. Een nummer wat getiteld is Dream. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

0: De blokje shownieuws.
1: Sean Diddy Combs komt ruim een maand eerder vrij uit de gevangenis dan gepland. Verschillende Amerikaanse media melden dat zijn vrijlatingsdatum nu is vastgesteld op 23 februari 2028. Het is al de derde keer dat de datum is aangepast, al is de exacte reden voor deze nieuwe vervroeging niet bekendgemaakt. De rapper en muziekproducent werd in oktober 2025 veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 2 maanden wegens het vervoeren van 2 personen met het oog op prostitutie. Combs blijft zijn onschuld volhouden en heeft hoger beroep aangetekend. Hannah May en haar vriend Rowdy Prince hebben na een relatie van 10 jaar besloten uit elkaar te gaan. Het management van de zangeres, wiens echte naam Hannah Schoonbeek is, bevestigt de breuk aan RTL Boulevard. De beslissing is in goed en gezamenlijk overleg genomen. En van een vervelende breuk of ruzie is dan ook absoluut geen sprake. De twee gaan nog altijd op goede voet met elkaar om. Dit is maar goed ook, aangezien Rowdy nog altijd als muzikant actief blijft in de vaste band van de zangeres.

maar dan kijk je 1985 met de Canadese zanger Brian M. samen met Tina Turner en It's Only Love hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan.

Ja, maar dan kijk je in de hitlijst van vandaag met Melanetic van Bauza. Een plaat die 13 weken lang genoteerd staat en afgelopen vrijdag 3 plaatsen doorsteeg naar de nummer 2 notering. Zometeen het Nederlandse weeroverzicht, maar eerst tijd voor een klassieker. We gaan naar 1974, samen met de formatie Mat. Hier is Tiger Feet bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag staat ons een drukkend warme dag te wachten. De temperatuur stijgt snel en halverwege de ochtend wordt het met 25 graden op steeds meer plaatsen zomers warm. Daarna wordt het snel nog warmer en rond het middaguur wordt het tropisch warm. In de middag is het op grote schaal 30 tot 33 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond 28 graden. De lucht is veel vochtiger dan de voorgaande dagen en hierdoor kan het benauwd aanvoelen. Er is een mix van zon en velden, hoge bewolking en in de tweede helft van de middag en in de avond is er kans op enkele stevige onweersbuien. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Er is momenteel een storing in de verkeerstoren van Eindhoven Airport. Daardoor kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en het Duitse Wezen. Vertrekkende vluchten lopen flinke vertraging op. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Dat gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnuserf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

King of Pop Michael Jackson, waarmee we terug gingen naar 1987. Je hoorde Bad van het gelijknamige album hier bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend 19 juni. Met onderweg het Europese weersverwachting. Maar eerst gaan we naar 1971 met CCR. Hier is de Sweet.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropisch zomerweer. Spanje noteert een zinderende 39 graden Celsius. En ook Albanië, 34 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, liggen volop in de zon. Elders op het continent is de atmosfeer een stuk milder of wisselvalliger. Want in het zuiden van Rusland vallen enkele regenbuien bij 25 graden Celsius. Terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een warme en overwegend droge dag beleven met temperaturen van 21 graden Celsius tot 25 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in Noord- en Oost-Europa nog verder op, waardoor het noorden van Rusland opwarmt naar een aangename 15 graden Celsius. En ook Oekraïne geniet van een grotendeels droge 24 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand met maxima van wel 39 graden Celsius in Spanje. Al moet Albanië 33 graden Celsius juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij een toenemende wisselvalligheid in Centraal-Europa. Zondag eindigt het weekend nog altijd snikheet in het zuiden. Spanje handhaaft zich op een zonovergoten 39 graden Celsius en ook Cyprus stijgt naar een warme 29 graden Celsius. West- en Centraal-Europa pakken eveneens een flinke portie zomerweer mee, met een zonnige 27 graden Celsius in België en 23 graden Celsius in Polen, terwijl het noorden van Noorwegen juist te maken krijgt met een onstuimig lage drukgebied en aanhoudende regenbuien bij slechts 18 graden Celsius.
1: De beste hits hoor je hier!

Van 1996, Amber met This Is Your Night. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week, Cliff Richard. Tot die tijd doen we het met deze dame van Down Under Australia. Dit is Kylie Minogue met Tears on My Pillow.

met zijn ultieme feestklassieker Congratulations. Met het vrolijke nummer deed Cliff Richard in 1968 voor het eerste keer mee aan het Eurovisie Songfestival, waar hij op één enkel puntje na net verloor van Spanje. De single, terug te vinden op het gelijknamige album, nam in de hitlijsten echter dubbel en dwarsspraak. Het werd een gigantische evergreen die maar liefst 14 weken in de top 40 genoteerd stond en vierde nummer 1 positie bezette.

1987 met de formatie Level 42, afkomstig van het album Running in the Family, hoorden we de gelijknamige single. Maar ook meer grote successen kwamen van dit album vandaan. Wij gaan ons

Martin Garrix, Diana Ross, Nena Cherry en Avicii in het vooruitzicht. En dit uur hebben we nog voor je klaarstaan Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good naar de Rolling Stones. Dit is Waiting on a Friend.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
2: Zon en Breugel.
8: Station met de meeste muziekvariatie
9: en het laatste nieuws.
2: Radio
9: SMB
2: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
8: SNB.

Gary Moore met Oh Pretty Woman. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 19 juni 2026. De Ozio Electric Vrijdag, de opstart richting het weekend. Nog één dagje te gaan en dan is het zover. Kun je weer van je rust gaan genieten. Onderweg Billy Joel met Goodnight Saigon. Maar we gaan eerst naar 1981 met Vogue en Dancing the Night.

0: Goodnight Saigon, Billy Joel hier bij de ochtendshow. Met onderweg Diana Ross, Martin Garrix en Nena Cherie. Maar hier zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Armie Hammer heeft in een openhartig interview met The Hollywood Reporter de volledige verantwoordelijkheid genomen voor het stilvallen van zijn Hollywood-carrière. De acteur, bekend van Call Me By Your Name, benadrukt dat zijn situatie hem niet per toeval is overkomen, maar het gevolg is van zijn eigen destructieve gedrag destijds. Hoewel hij de heftige beschuldigingen van seksueel misbruik uit 2021 blijft ontkennen, geeft hij toe dat hij destijds kampte met een onverzadigbare drang naar drank, vrouwen en bevestiging, en dat hij onveilige mensen in zijn leven heeft toegelaten. Ed Sheeran overweegt een pauze in te lassen na zijn huidige loptournee om zich volledig te kunnen richten op zijn rol als vader. Tijdens zijn Loop-concert in Glendale liet de Britse superster aan het publiek weten dat hij na het einde van de tournee in december waarschijnlijk flink wat tijd vrij zal nemen. Sheeran, die in 2018 met Cherry Seaborn trouwde en met haar twee dochters heeft, zoekt al langer naar een betere balans tussen zijn wereldwijde zangcarrière en het gezinsleven. Ondertussen is er na 11 jaar wachten ook groot nieuws voor de fans. Zijn legendarische en lang verloren gewaande samenwerking met Martin Garrix, getiteld Repeat It, is na jaren van labelvertragingen eindelijk officieel uitgebracht.

Oud hier bij de ochtendshow op de Ozo. Lekkere vrijdag 19 juni. Waar we zo meteen naar de hitlijst van dit moment gaan. Met Anator en Talk to You. Tot die tijd naar 94 met 7 Seconds. Nena Cherie en

genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die stationair leest staan op nummer 4. Deze Talk to You van Anna Turner. En daarmee gaan we richting het Nederlandse weeroverzicht. Maar eerst een klassieker uit 1977. Under the Moon of Love met Showa Dindidi.

0: Het weeroverzicht.
1: Vandaag staat ons een drukkend warme dag te wachten. De temperatuur stijgt snel en halverwege de ochtend wordt het met 25 graden op steeds meer plaatsen zomers warm. Daarna wordt het snel nog warmer en rond het middaguur wordt het tropisch warm. In de middag is het op grote schaal 30 tot 33 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond 28 graden. De lucht is veel vochtiger dan de voorgaande dagen en hierdoor kan het benauwd aanvoelen. Er is een mix van zon en velden, hoge bewolking en in de tweede helft van de middag en in de avond is er kans op enkele stevige onweersbuien. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. FNV organiseert vrijdag een protest op het Stadhuisplein in Eindhoven tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op AOW, WW en WIA. De vakbond verwacht honderden deelnemers en wijst op de impact voor mensen die ziek worden of hun baan verliezen. Ook onder meer bij DAF en de ASML zijn acties aangekondigd. Volgens FNV moet een duidelijk signaal worden afgegeven richting Den Haag. Veel vakantiegangers en buitenlandse festivalbezoekers hadden gisteren een stressvolle middag. Door een storing bij Defensie lag de verkeerstoren plat van vliegbasis Eindhoven. Ook andere luchtmachtbasissen hadden last van de storing. En dat betekende vanaf 11:30 geen vluchten op Eindhoven Airport. Rond 14:00 was de storing opgelost en kon er weer gevlogen worden. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Een jonge vrouw zou 12 maart slachtoffer zijn geworden, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Gisteren werden zwaar bewapende arrestatieteams ingezet bij de invallen en dat maakte veel indruk in de buurt. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De TU Eindhoven ontkent dat het samenwerkt met Israëlische bedrijven en kennisinstellingen die banden hebben met de defensieindustrie daar. Vrij Nederland schreef vrijdag dat Nederlandse en Israëlische kennisinstellingen nog altijd samen onderzoek doen. Zo zou de TU Eindhoven samen met Israëlische universiteiten onder leiding van ASML werken aan onderzoek naar halfgeleiders. De TU Eindhoven spreekt dat nu tegen. De Molukse gemeenschap in Eindhoven vindt dat de excuses van premier Rob Jetten voor de behandeling van Molukkers in Nederland veel te laat komen. Volgens de stichting Bintang Maluku zijn veel direct betrokkenen inmiddels overleden. De gemeenschap hoopt nu vooral op steun om de Molukse cultuur en geschiedenis levend te houden voor de volgende generaties. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoegen.

Time to Waste. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Op deze vrijdagochtend 19 juni. We hebben nog een pot verse koffie gezet. Dus we kunnen het komend half uur tegenaan. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder de Talking Heads. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij. Voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu het 99 Lordje.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met een temperatuur van 29 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 22 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon eveneens volop met temperaturen van respectievelijk 23 graden Celsius en een hete 39 graden Celsius. In het zuiden krijgt Miami te maken met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen keert de zon in New York helemaal terug met een zonnige 27 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met 25 graden Celsius. Richting de zondag krijgt New York te maken met een bui bij 26 graden Celsius. En blijft het in Los Angeles onder een strak blauwe hemel ongewijzigd zonnig met een aangename 24 graden Celsius.

0: voorbereidigd hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken bij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 19 juni 1948. De invloedrijke Britse singer-songwriter Nick Drake werd geboren in Birma. Hoewel hij tijdens zijn leven commercieel weinig succes kende, wordt hij tegenwoordig beschouwd als een van de meest getalenteerde en poëtische volkmuzikanten van de jaren 70. 1964. De Amerikaanse surfband The Beach Boys bracht de single I Get Around uit. Het nummer bekende hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten en bewees dat zij succesvol konden concurreren met de Britse invasie van de Beatles. 1967. De Beatles voltooiden in de EMI-studio's de opname van All You Need Is Love. Dit nummer zal een paar dagen later wereldwijd worden uitgezonden tijdens de Our World-programma als een unieke...

show op deze Ozio Lekkere Vrijdag 19 juni 2026. Wat betreft de ochtendshow is het weekend begonnen. We zijn weer terug aanstaande maandagochtend aan de start van de nieuwe werkweek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2:00 uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Estrella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

0: Instant Replay. Dank is groot, ons aller, Dan Hartman. Op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Welkom, lieve Eloy.

even agenda, jongens. Wat was er een bed, hè? Uit Leiden, de Tower of Leiden. Leiden, inderdaad, met die fantastisch mooie stem van Marianne Pijnakker. Heel lang geleden, was 1931.

meisje. Nou, there's something going on. Zoek de grijs wat vinden. Atlas. Frida. Frida. Eens van Abba. En de verlaten ging de dames gewoon lekker eigenwijs solo. Zometeen in de middel of de roadshow vanuit het theater. Een fijne, achter de keukengordijnen. Jawel, maar nog veel meer lekkers. Vooral dus muziek van Eens. Oh, dit is cool again. Cool again. Cool again. Kijk, kijk, kijk. Ja, dat mag een feest worden. Hang de slingers buiten. Oh jee.

0: van deze toffe band.
1: Ja, dat is cool, hè?
0: Celebrate good times, come on, celebration. Wereldwijd, middel of de roadshow. Ik denk er ook wel eens even aan om lekker te gaan immigreren naar een lekker warm land. Bijvoorbeeld ergens in het zonnige zuiden. Heb jij wel eens die gedachte?

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het mocht nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat maakt niet af, papa.
4: Zou het hier stoffig zijn?

70 een groep waar ik een beetje verliefd op ben geworden. Jaren 70 begonnen. En ze hielden het heel lang voor. Is het Love You After? De zomerse zwoele klanken van Rolls Royce. Met ervoor een fijne voor achter de keukengordijnen. Vogels schijnen hun weg te kennen. Ondertussen blijven wij hier maar rondjes rennen. Nou, wat zullen we doen? Elefanten draaien, what?

zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. En we nemen er nog een paar van, dus gaan we naar het kroegje, het zogeheten café. Nee, dat niet dus. Nee. Gewoon lekker ouderwets aan de karamelk. Of dromen we van een pina colada. Met frietje, weet je wel? Op ananas. Boah, leuk.

0: zo hoogfrequent uit de magnetron. Of anders gewoon heel ouderwets vanaf een cassettebandje. Allemaal mogelijk. Want je weet, radio is een illusie. Hey, meisje.
1: Ja. Achter je oren.
0: Nee, toch niet weer, hè? Kom. Hou nou op, joh. Wat een verleiding. Maar vooruit. Ik verleid je tot een uitstapje naar de cowboy. Kenny Rogers.

0: weet wel aan een grijs verleden. Dat we s'avonds en s'nachts nachtstroom hadden. Dat was de stroom goedkoper, kun je nog herinneren? Dat was wel heel lang geleden. Ik heb thuis ook een dubbele meter, maar net zo duur hoor. Ik kon me niet voorstellen dat s'nachts bellen goedkoper was. Of s'avonds laat. De Nightline. Dat red ik gewoon. Lieve vrienden in Duitsland. Ja, mooi.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Daar is die Tony Willet. Met zijn Pussycat. Ja, mooi. Even zo'n plaatje. Waarvan je denkt. Het is er een voor de Euregio. Leon. Dat mag een dans worden. Goeie tekst trouwens hoor. In Duits.

0: fotografisch werkje uit die rijke carrière. Die muzikale geschiedenis van Paul Jong. Ah, de knecht, wat heb je er lekker mooi gesproken. Hé, is dat?
1: Oh, gaan boek schrijven.
0: Muzikaal boek waarschijnlijk. Love Will Tear Us Apart was tevens één van de laatste in de Middle of the Roadshow voor wat betreft vandaag. Maar niet getreurd. Morgen nog veel meer. En zometeen nog veel meer lekkers op jouw muzikale zet.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook platte gronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.

Blame It on the Love. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. Twee uur lang blikken we terug naar een jaartal, een specifiek jaartal. En dat doen we met een hele hoop muziek, wat nieuwtjes en natuurlijk draaien we ook nog wat andere muziek voor je. Het jaartal is het jaar dat op nummer 1 staat in de top 100 over dat jaar. Dus ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. Herinner je dat nog? Ook stond er in op nummer 2 George Michael met Careless Whisper. 3 was voor Prince and the Revolution met Purple Rain. 4, I Just Call to Say I Love You van Stevie Wonder. En Hello van Lionel Richie stond op nummer 5 dat jaar. Nummer 6 was voor Jamie Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. En Love is a Battlefield van Pat Benatar stond op nummer 7. 8 in dat jaar, Reflex, Duran Duran. 9, Queen, I Want to Break Free. Je weet wel, een stofzuigende metsnor. Freddie Mercury en Paul Young met Love of the Common People. Die stond op nummer 10 in 1900. Wat zou je denken? 1984. Daar gaan we het met je over hebben de komende 2 uur lang. De geschiedenis, daar gaat het ook nog over. Gandhi werd vermoord in 1984. Even kijken. De giframp in Bogota. En Theo Komen, die verongelukt. Je weet wel, de sportverslaggever die altijd de Tour de France deed daarvoor. En dit is uit hetzelfde jaar, 1984. De enige echte Flock of Seagulls. And the more you live, the more you love. Een zeer goede dag. Dit is De Bouwval de komende 2 uur op je radio.

heel naar buiten en dan regent het als het giet. En dan denk je ook van, ik kan het niet uitstaan, de regen. Nou, het gaat over iets heel anders, maar dat maak ik er dan maar van. The Great Old Lady, Tina Turner en I Can't Stand the Rain. Uit het roemruchte verleden van deze jonge dame.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. FNV organiseert vrijdag een protest op het Stadhuisplein in Eindhoven tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op AOW, WW en WIA. De vakbond verwacht honderden deelnemers en wijst op de impact voor mensen die ziek worden of hun baan verliezen. Ook onder meer bij DAF en ASML zijn acties aangekondigd. Volgens FNV moet een duidelijk signaal worden afgegeven richting Den Haag. Veel vakantiegangers en buitenlandse festivalbezoekers hadden gisteren een stressvolle middag. Door een storing bij Defensie lag de verkeerstoren plat van vliegbasis Eindhoven. Ook andere luchtmachtbasissen hadden last van de storing. En dat betekende vanaf 11:30 geen vluchten op Eindhoven Airport. Rond 2:00 was de storing opgelost en kon er weer gevlogen worden. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Een jonge vrouw zou 12 maart slachtoffer zijn geworden, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Gisteren werden zwaar bewapende arrestatieteams ingezet bij de invallen en dat maakte veel indruk in de buurt. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De TU Eindhoven ontkent dat het samenwerkt met Israëlische bedrijven en kennisinstellingen die banden hebben met de defensieindustrie daar. Vrij Nederland schreef vrijdag dat Nederlandse en Israëlische kennisinstellingen nog altijd samen onderzoek doen. Zo zou de TU Eindhoven samen met Israëlische universiteiten onder leiding van ASML werken aan onderzoek naar halfgeleiders. De TU Eindhoven spreekt dat nu tegen. De Molukse gemeenschap in Eindhoven vindt dat de excuses van premier Rob Jetten voor de behandeling van Molukkers in Nederland veel te laat komen. Volgens de stichting Bintang Maluku zijn veel direct betrokkenen inmiddels overleden. De gemeenschap hoopt nu vooral op steun om de Molukse cultuur en geschiedenis levend te houden voor de volgende generaties. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Wouter Hamel en Don't Ask uit 2007. Don't Ask. En tegenwoordig doet hij het in het Nederlands, hè, Wouter Hamel. Dit is uit 1966. De

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot 4:30 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Langzaam eindigt deze dag en de avond valt. Hij pakt zijn

0: terug.
1: Pak de eerste trein weer terug.
0: Ik wil weer naar huis.
1: Ik hou je niet tegen.
0: Ik voel me hier niet thuis.
1: Nou, dat zeg je al heel plaatje, dus.
0: Kan mijn gitaar maar op mijn rug.
1: Doe dat.
0: En pak de eerste trein terug.
1: De Tundra's uit ons basisjaar 1984. En ze gaan weer helemaal naar huis. Plaatje heeft heel weinig gedaan in de top 40. Maar ik vind het zo wel leuk om een keer te draaien. Gewoon vanaf vinyl, hè? Ja, je hoorde hem nog kraken. Ze kraken zoals ze smaken. Nou smaakt zo'n vinylplaatje niet erg, maar oké. 1984, het jaar van de Apple Macintosh die op de markt kwam. De eerste inkjet printer. En wat had je gedacht van de laatste voetbalwedstrijd van Johan Cruijff?

Deze liar, de Dolly Dots, ja, één dame is jammer genoeg al overleden. Aan kanker hebben we het even niet over. En de rest, die leven nog gelukkig en zien er nog aardig uit, moet ik zeggen hoor. Dat zijn nog van die dames die denken van, ja, ik zou best een beschuitje mee willen eten. Hey, ik zie je straks aan de andere kant van het nieuws. En dit zijn de Pretenders.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 4:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het finishfestival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis.
8: gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radio-smb.nl.
9: Radio SMB.

the Wanderers. Status quo uit ons basisjaar en They Call Them The Wanderer. Nou, ik weet, er is ook eens een film geweest over The Wanderer, zo gezegd. Of dat in 1984 is geweest, weet ik niet. Maar wat we straks voor je hebben in dit uur, straks nog een hele hoop hits uit 1984, nog wat weetjes. En de Billboard Hot 100 uit 1984. Ziet er iets een pietje anders uit als de top 10 hier in Nederland in die tijd. Er staan wel een aantal van dezelfde plaatjes in. Nu uit 1984. Een plaat die hoog is geëindigd in die top 100 hier in Nederland. Het is Queen and I Want to Break Free.

0: geval, we hebben nog een uurtje te gaan op je radio. En ik hoop dat je dat uurtje nog bij ons blijft. Want we draaien een hele hoop leuke muziek dit uur.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why is it greased lightning?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

er zat zo'n videoclip bij, hè. Tenminste, wat ik me nog herinner. Je kan het nu waarschijnlijk terugkijken op YouTube of een van die filmkanalen die op je tv zitten. En dan zie je ze weer dansen. Beth Benatar en Love is a Battlefield, grote nummer 1 uit 1984. En over 1984, ons basisjaar gesproken. Dit was een aardig hitje voor de dame Cyndi Lauper. De dame die zo kon schreeuwen dat het gewoon...

City Rollers, ja. De BBB City Rollers. Uit 1976 en die hebben het over een van de prachtige avonden van de week. Jawel, dit is Saturday Night. Saturday Night, ja. En daarvoor de Bebop van Cyndi Lauper. We gaan eens kijken naar de Billboard Hot 100 lijst. En dat doen we in het jaar 1984. Daar hebben we toevallig deze komende twee uur over. Of bijna afgelopen twee uur. Op nummer 10 stond daar Culture Club en Kama Chameleon. Op nummer 9 was het Jay Parker Jr. Ray Parker Jr. met The Ghostbusters uit de gelijknamige film. Yes met Owner of Lonely Heart stond op nummer 8 in 1984. En Lionel Richie met Hello op nummer 7. Van Halen met Jump op nummer 6. En Phil Collins met Against All Odds Take a Look at Me Now stond op nummer 5 uit die hele mooie liefdesfilm. Kenny Loggins en Footloose stond op nummer 4. En Paul McCartney samen met Michael Jackson met CCC op nummer 3. 2 was voor, je hoorde het in het begin van dit programma, Tina Turner en What's Love Got To Do With It. En op nummer 1 staat in 1984 Prince. En die had het over When Doves Cry. Nou, ik heb een beetje het lijstje bekeken en meestal draai ik dan zomaar de nummer 1, maar er stond er 1 in en ik dacht van ja, die moet ik gewoon draaien. Ik kan niet anders. Ja. Het is lang geleden dat ik deze plaat heb gehoord. En ik ga dus echt ook meespringen op nummer 6 in de Billboard Hot 100 1984. Is dit Van Halen en... And...

ik aan mijn eigen site zo gezegd. Heb je wel eens op mijn site gekeken? Ik zou zeggen, zoek hem eens op. Ik weet ook niet of ik hem heb, eerlijk gezegd. Het zal heus wel zijn. Er zijn zoveel sites. Komt altijd wel een keer uit ergens waar Erik Verbouw staat. En dat is waarschijnlijk mijn site dan. Hey, welkom. Dit is Albert West en The Way to Amarillo.

succesduo uit 1984. Andrew Ridgeley, George Michael, oftewel gewoon Wham. In deze tijd hadden ze enorme hits. En dit was een van die hits die ze gewoon in heel Europa, een stukje in Amerika, de hitlijsten in zongen. En de titel is gewoon Freedom. Nog even kijken naar 1984, naar de films die toen uitkwamen. Onder andere Amadeus kwam uit in 1984. Zo, Ghostbusters. Je hoorde net al een keer de tune, of hoe moet ik zeggen, het liedje wat eruit kwam. Indiana Jones en de Temple of Doom kwam uit in 1984. En Chaos, wie kent die film nou nog wel of niet? Dan Once Upon a Time in America kwam uit en Paris was ook een hele grote hit in 1984. Zo ook The Killing Fields en The Never Ending Story met de hier dinges in de hoofdrol. Ja, ik verzin het uit de plekken. Ik weet dat David Bowie erin zat als hoofdrolspeler en die moest ik dus ook hebben. En daarna Top Secret kwam ook nog uit in 1984 en dat waren zo'n beetje de films van dat jaar.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Dit was het radionieuws.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zonnebreugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio SNB.
11: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
12: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Samuel Welten. En de leeuw komt eraan. Ja, dat heeft met de voetbal te maken, waar we volop in zitten. En we hebben ook Davy Jeltema. Het is weer weekend. Nou, dat duurt nog even misschien. Ligt er maar net aan wanneer je luistert naar dit radioprogramma. American Gypsy met Angel Eyes nu.

Martijn Bloem uit Liefde voor de Muziek, wat destijds uitgezonden werd op NPO 1 Nederland, inderdaad. En Dave, Jan Ter Mouwen die daar weer voor. Het is weer weekend en daarvoor weer in het blokje van 3 American Gypsy en Angel.

Jennifer Ebank en One Step at the Time. Kom even voorbij hier in deze show. Met die hoor daarvoor met Laat ons en Bloem. Maar dat weet je al, dat heb ik al verteld. Oh ja. Julia Jacqueline nu met.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. FNV organiseert vrijdag een protest op het Stadhuisplein in Eindhoven tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op AOW, WW en WIA. De vakbond verwacht honderden deelnemers en wijst op de impact voor mensen die ziek worden of hun baan verliezen. Ook onder meer bij DAF en ASML zijn acties aangekondigd. Volgens FNV moet een duidelijk signaal worden afgegeven richting Den Haag. Veel vakantiegangers en buitenlandse festivalbezoekers hadden gisteren een stressvolle middag. Door een storing bij Defensie lag de verkeerstoren plat van vliegbasis Eindhoven. Ook andere luchtmachtbasissen hadden last van de storing. En dat betekende vanaf 11:30 geen vluchten op Eindhoven Airport. Rond 14:00 was de storing opgelost en kon er weer gevlogen worden. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Een jonge vrouw zou 12 maart slachtoffer zijn geworden, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Gisteren werden zwaar bewapende arrestatieteams ingezet bij de invallen en dat maakte veel indruk in de buurt. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De TU Eindhoven ontkent dat het samenwerkt met Israëlische bedrijven en kennisinstellingen die banden hebben met de defensieindustrie daar. Vrij Nederland schreef vrijdag dat Nederlandse en Israëlische kennisinstellingen nog altijd samen onderzoek doen. Zo zou de TU Eindhoven samen met Israëlische universiteiten onder leiding van ASML werken aan onderzoek naar halfgeleiders. De TU Eindhoven spreekt dat nu tegen. De Molukse gemeenschap in Eindhoven vindt dat de excuses van premier Rob Jetten voor de behandeling van Molukkers in Nederland veel te laat komen. Volgens de stichting Bintang Maluku zijn veel direct betrokkenen inmiddels overleden. De gemeenschap hoopt nu vooral op steun om de Molukse cultuur en geschiedenis levend te houden voor de volgende generaties. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Disco Plat. Dat is leuk zeg. Dat is In The Raw die ik zo meteen voor je ga draaien. Dat is ook een beetje onbekend nummer. Dat is nooit officieel uitgebracht. Tenminste, officieel uitgebracht in Nederland niet. Nee, het is Amerikaanse import. Leuk om dat ook eens een keer terug te horen. Maar is de Chips met Cowboy, de singleversie. En daarachteraan LL Cool J met I Need Love. Zo is het.

kwam iedereen eens achter dat One Night Stands niet alles waren. LL Cool J, Where's I Need Love. 1987, grote hit in Nederland geweest trouwens. Maar top 10 hit bereikt destijds. Jazeker. Vanuit de put, deze jongen. Vanuit de put, inderdaad. Dierks Bentley, lekkere country voor jou. Met de same, all me. Daarachter straks de rollator discoplaat. The Whispers in the Raw.

0: daar zit ik niet voor zijn kaatsen viool, toch?
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Pink Floyd in The Dark Side of the Moon als allerlaatste in deze afternoon. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan, zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de Straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Lionel Richie hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Je luistert naar Muziekplezier, waar we zometeen naar de Europese weersverwachting gaan kijken. Maar we gaan eerst naar 2001 met Evan Gwen Stefani. En

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte en lokale buien. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een intense 40 graden Celsius. En Cyprus deelt in de vreugde met een zonnige 27 graden Celsius. In Albanië trekken daarentegen felle onweersbuien over bij een warme 35 graden Celsius. Terwijl West- en Oost-Europa een overwegend droge en warme zomerdag beleven, met temperaturen van 26 graden Celsius in Polen tot maar liefst 34 graden Celsius in België. Onder een vriendelijke mix van wolken en zon, morgen neemt de extreme hitte in het westen nog verder toe, waardoor het in België stijgt naar een drukkende en stoffige 37 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied blijft het onverminderd heet, met maxima van 34 graden Celsius in Albanië en 39 graden Celsius in Spanje. Al trekken er over de Balkan en delen van Oost-Europa wel enkele verfrissende regenbuien, bij temperaturen die schommelen tussen de 24 graden Celsius en 28 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is muziek.

En de bankzitter Sjorde Uitslover. Zometeen gaan we kijken naar de Nederlandse weersverwachting. En verder in het vooruitzicht Flip Kalimunak en Michael.

0: weeroverzicht.
1: We gaan genieten van een stralende middag met overal in het land flink wat ruimte voor de zon en nagenoeg geen bewolking in de lucht. Onder een zwakke tot matige oostenwind schieten de temperaturen omhoog naar waarden tussen de 28 en 34 graden, waarbij Limburg vandaag de absolute hotspot van het land is. Morgen opstaat er opnieuw een zonovergrote dag op het programma. We zien dan wel wat velden met hoge sluierbewolking overtrekken, wat de zon af en toe een wat waterige blik geeft, maar het blijft onverminderd warm. De maxima komen wederom uit op tropische waarden, tussen de 28 en 34 graden. De dagen daarna blijft het droog, schijnt de zon uitbundig en wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met lokaal zelfs kans op 35 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Brainport-regio krijgt een speciale crisisaanpak om de overbelasting van het stroomnet aan te pakken. Staatssecretaris Johannes de Bat en wethouder Rick Thijs willen na de zomer met maatregelen komen, zoals meer ruimte voor netbeheerders en mogelijke tijdelijke oplossingen bij bouwprojecten. Op langere termijn blijft de uitbreiding van het elektriciteitsnet wel noodzakelijk. Na een ernstig ongeval waarbij een 16-jarige fietser zwaar gewond raakte, wil het CDA opheldering over de verkeersveiligheid bij het Strijpsbultje in Eindhoven. Bewoners en weggebruikers noemen het tunneltje onoverzichtelijk en gevaarlijk. De partij vraagt de gemeente om cijfers over klachten en ongevallen en wil weten welke maatregelen mogelijk zijn. FNV organiseert vrijdag een protest op het Stadhuisplein in Eindhoven tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op AOW, WW en WIA. De vakbond verwacht honderden deelnemers en wijst op de impact voor mensen die ziek worden of hun baan verliezen. Ook bij onder meer DAF en ASML zijn acties aangekondigd. Volgens FNV moet een duidelijk signaal afgegeven worden richting Den Haag. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Een jonge vrouw zou 12 maart slachtoffer zijn geworden, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Er werden vanochtend zwaar bewapende arrestatieteams ingezet bij de invallen en dat maakte veel indruk in de buurt. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken, veroorzaken veel frustratie bij bewoners van het voormalige Philips bedrijf.

bedrijfsschool in Eindhoven. Afgelopen weekend waren alle liften kapot en moesten bewoners en bezoekers via de snikhete trap naar boven klimmen. Een vrouw viel daarbij op de 7e etage van de trap en moest door de brandweer worden gered. Pas in de herfst worden de liften volledig gerenoveerd. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

That's what they say about love van Flip uit 1986 hier bij Muziekplezier op deze dinsdag 23 juni 2026. Met zometeen zomerse klanken met Michael Tello en Nozai.

grote zomerrit uit 2020 met Michael Tello en No Size. Zometeen gaan we naar de top 40 van 40 jaar geleden.

0: Dit was 40 jaar geleden de Top 40.
1: 22e jaargang, week 25, de editie van 21 juni 1986... met vandaag de nummers 30 tot en met 21. 13 weken lang genoteerd, Sheila E. met de Love Bizarre... die 5 plaatsen zakt naar nummer 30. 1 plaats verlies voor de nummer 29 notering in de 5e week... Big Country met Look Away... en A Question of Lust van Depeche Mode in de 2e week... met stip van 37 naar 28... Ook een stipnotering op 27, afkomstig van nummer 38 in de 2e week. Voices of America met Hands Across America. Nieuw binnen op nummer 26, The Edge of Heaven van Wham. En Queen met A Kind of Magic staat 13 weken lang in de lijst... en zakt deze week van 18 naar 25. Gezakt in de 9e week van 15 naar 24, Dictator van Centerfold. En ook een zakker op nummer 23... Afkomstig van 14 in de 9e week notering. Iedereen doet het van Robert Long. En dan is hij daar, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op nummer 22. David Bowie met Underground. En For the Longest Time van Satisfy in de 3e week. Met stip doorgestegen van 30 naar 21. David Bowie, Underground. Deze week de hoogste nieuwe.
0: De klap

Underground van David Bowie was 40 jaar geleden de hoogste nieuwe in de Nederlandse top 40. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze dinsdag 23 juni. Die we aftrappen met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Dit uur heb ik nog Gazebo met I Like Chopin na ELO. We gaan naar 1980 met All Over the World.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 9:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleed. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.

0: Gloria Gaynor, Douwe Bob en het Nederlandse weeroverzicht. En we trappen af met een klassieker uit 78. The same old song. Hier is Pussycat.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

Zuid 2001 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier, waar we zometeen gaan kijken naar de voorspellingen voor de Verenigde Staten wat betreft het weer. Verder hebben we Passenger Gloria Gaynor en Douwe Bob in het vooruitzicht. En nu de man die afgelopen weekend aan de zuurstof moest omdat hij het niet meer volhield. Rod Stewart.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is het overwegend bewolkt in New York met 25 graden Celsius. En ook Chicago houdt het grijs bij een koelere 21 graden Celsius. In Washington D.C. valt er vandaag een bui bij 25 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen volop met een heerlijke 29 graden Celsius in Los Angeles, terwijl Las Vegas onder de wolken blijft, maar wel een hete 43 graden Celsius aantikt. Miami heeft te maken met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen blijft het in New York en Washington D.C. bewolkt, met temperaturen rond de 27 graden Celsius tot 28 graden Celsius. Terwijl Chicago te maken krijgt met een bui bij 23 graden Celsius. Richting de donderdag klaart het in Chicago prachtig op met een zonnige 24 graden Celsius. Maar moet Washington D.C. juist weer rekening houden met een bui bij een warmere 32 graden Celsius.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

We namen een kijkje 1995 met Passenger, Jorde, Miss Sarajevo. Met onderweg Douwe Bob en Funny hebben we nu een klassieker voor je klaarstaan. Hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zilverse Tent en de 20s. Muziekplezier met Gloria Gaynor. Hier is Witch Out. I'll be there.

0: My Killer, My Shadow.
1: Maar eerst het weeroverzicht.
2: We gaan genieten van een stralende middag. Met overal in het land flink wat ruimte voor de zon. En nagenoeg geen bewolking in de lucht. Onder een zwakke tot matige oostenwind schieten de temperaturen omhoog naar waarden tussen de 28 en 34 graden. Waarbij Limburg vandaag de absolute hotspot van het land is. Morgen opstaat er opnieuw een zonovergrote dag op het programma. We zien dan wel wat velden met hoge sluierbewolking overtrekken, wat de zon af en toe een wat waterige blik geeft. Maar het blijft onverminderd warm. De maxima komen wederom uit op tropische waarden, tussen de 28 en 34 graden. De dagen daarna blijft het droog, schijnt de zon uitbundig en wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met lokaal zelfs kans op 35 graden. De beste hits.
3: Dit is het regio-prikbord. Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 's middags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
4: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Het zal doen en dit muziekplezier. Radio Rietvolsburg.
6: Alsjeblieft.

Shadow, onze eigen Rolling Stones uit 88. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van muziekplezier op deze dinsdag 23 juni. Met zometeen Shakira en Hips Don't Lie met Wyclef Jean naar Max & Spax. Dit is Don't Come Stones en Don't...

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Er is iets onmiskenbaars geruststellend aan de figuren in ons leven die altijd lijken te weten hoe ze de chaos moeten kanaliseren. Het is die zeldzame persoonlijkheid die met een glimlach en een knipoog door de complexiteit van de dagelijkse beslommering navigeert en voor wie geen enkel probleem te groot of te klein lijkt. Ze zijn de ankers in onze woelige wereld, de vertellers van verhalen die ons even doen vergeten hoe serieus alles eigenlijk is. En ze stralen een soort natuurlijke autoriteit uit die niet afdwingt, maar uitnodigt tot ontspanning. Het herinnert ons eraan dat er een tijd was, of misschien is, waarin we konden vertrouwen op de wijsheid en zorgeloosheid van iemand die boven de partijen stond. Het is een gevoel van geborgenheid, een blik op een tijdperk dat gevuld was met kleurrijke personages en een naïef optimisme dat we soms pijnlijk missen in die grijze realiteit van nu. Het is de echo van een grammatisch figuur die iedereen meeneemt in zijn eigen ritme, die de toon zet voor een vrolijk samen zijn en die ons allemaal laat meedansen op de maat van Papa Joe.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Daarmee gingen we vandaag terug naar 1972, The Sweet en Papa Joe. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Muziekplezier voor deze daverende dinsdag 23 juni. Morgen doen we het weer over 2 uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zoveelste tens en de twenties op jouw radio met een nieuwe verse editie van Muziekplezier.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrede en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.
8: Dekker Radio. Menno Dekker.

klassieke muziek. Bijna dan. Van Cat Stevens. Uit 1967. En Matthew and Son. Dekkerradio van start. Leuk dat je erbij bent. En ik heb een heleboel leuke klaarstaan voor je. Dit is bijvoorbeeld Brian Ferry met zijn Roxy Music. Don't stop the dance, zegt hij. Dus ga maar dansen, zou ik zeggen. Welkom bij Dekkerradio.

0: originele hakka-hakka-puffmuziek noemen we dat. Ja, Zion Marley. Hartstikke nieuw deze hoor. Maar een paar maandjes terug. In the Sky heet hij.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

goede zangeres hoor. Van Das Lekker Dan, zo heet die groep. Gevoel van onmacht. En een nummer van een paar maanden geleden. Bekkeradio. Hey, even naar Amerika. Toch bleek. Oké, doe je best hè. Drink on it, Blake Shelton.

0: Hey, hey. Zoveel leuker met twee. Ik heb er dadelijk drie. Moet je horen welke drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Brainport-regio krijgt een speciale crisisaanpak om de overbelasting van het stroomnet aan te pakken. Staatssecretaris Johannes de Bat en wethouder Rick Thijs willen na de zomer met maatregelen komen, zoals meer ruimte voor netbeheerders en mogelijke tijdelijke oplossingen bij bouwprojecten. Op langere termijn blijft de uitbreiding van het elektriciteitsnet wel noodzakelijk. Na een ernstig ongeval waarbij een 16-jarige fietser zwaar gewond raakte, wil het CDA opheldering over de verkeersveiligheid bij het Struisbultje in Eindhoven. Bewoners en weggebruikers noemen het tunneltje onoverzichtelijk en gevaarlijk. De partij vraagt de gemeente om cijfers over klachten en ongevallen en wil weten welke maatregelen mogelijk zijn. FNV organiseert vrijdag een protest op het Stadhuisplein in Eindhoven.

28 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken veroorzaken veel frustratie bij bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschool in Eindhoven. Afgelopen weekend waren alle liften kapot en moesten bewoners en bezoekers via de snikhete trap naar boven klimmen. Een vrouw viel daarbij op de 7e etage van de trap en moest door de brandweer worden gered. Pas in de herfst worden de liften volledig gerenoveerd. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Ja, hij speelde zelf piano erbij. Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go in 1971 hoorde je. Dekker Radio deel 2 en 3 achter elkaar. Dadelijk Flynn met Surrender, maar eerst dit prachtige werk. Sailing. We gaan naar 1981 met Christopher Cross.

Deze groep heet Flynn en het heette Surrender. En dat is al een jaartje of twee geleden, dus ja, vrij recent te noemen. Mel en Typhoon zijn ook van de partij. En deze is nog niet zo lang geleden verschenen. Colors. Colors.

Knel, boom, uit. Spinners, Rubberband Man, Dekker Radio. En Charlie Puth hebben we ook klaarstaan met Changes. En daarna de dijk mag het licht uit. Dat lijkt me geen goed idee in een radiostudio.

de dijk mag het licht uit. Ik heb het licht uitgedaan. Dat scheelt weer in de stroomkosten. Wat een onzin. Dat gaan we toch niet doen? Nee. Dekkerradio op de tast in het donker. Ja hoor, ik zie hem al. Ik neem afscheid. Met een welbekende van Steve Miller. Fly like an eagle. Dat lijkt me wat. Tot de volgende keer, man.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
11: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

Het gaat over de veerkracht, de macht en culturele betekenis van de Indiaanse gemeenschap. En het is ook een eerbetoon aan hun erfgoed en erkent de strijd waarmee zij in de geschiedenis te maken kregen. De zangeres die in deze plaat hoort is Rocco. En die was in een vorig leven nog de achtergrondzangeres voor Milli Vanilli. Dance to Trance met die grote hit uit 1993, Power of American Natives. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1989. Met een nummer afkomstig van het tweede studioalbum dat Kylie Minogue uitbracht in het jaar. Dat heette Enjoy Yourself. Daar het kwam, Hand on Your Heart. Als eerste vandaag in deze Studio 45, Kylie Minogue dus. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Wees welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Hoi, ik ben Lex. Ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje, een leuke, uit 1991. De verkoopcijfers van de single die ik zometeen voor jullie heb klaarstaan, die vlogen de pan uit. I Wanna Sex You Up werd de soundtrack voor de actiefilm New Jack City. En het nummer is gearrangeerd door Dr. Freeze. De gelikte tekst, de laid-back groove, de gladde bewegingen en de seksappeal van de vier onweerstaanbare jonge mannen vormden de ideale ingrediënten voor een tophit. Call me bad, zometeen I Wanna Sex You Up. Maar eerst terug naar 1985. Het nummer werd beroemd door Sonny Bono en Cher's versie, die het nummer al opnam in 1965. Sonny Bono ziet bij andere succesvolle nummers het woord babe en schrijft er als het ware een nummer omheen. In 1985 bereikte de band UB40 met de Pretender-zangeres Chrissie Hynde hier bij ons in de Lage Landen met de cover van I Got You Babe bijna de hoogste positie van de hitparade. Dit is hun uitvoering van I Got You Babe.

augustus 2002 verscheen het album A Rush of Blood to the Head. The Scientist is in de laatste twee weken van de periode in de studio opgenomen. Het is een ingetogen nummer geworden waarbij je voornamelijk de frontman Chris Martin aan het werk hoort op zang en piano. En volgens het muziekblad Q van september 2002 is The Scientist een geschenk uit de hemel voor filmmakers die een modern maar toch klassiek nummer zoeken voor onder een huilscène te zetten. The Scientist, Coldplay uit 2002. Studio 45, dat wil zeggen dat we een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En een LexXL, dat is deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik drie hits ga spelen achter elkaar van één artiest of groep. Je krijgt hem straks in deel 2. Het is vandaag Stevie Wonder. En op het einde van de show, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2022. Want toen kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bo Hannon en Dr. Perry Johnson met Let's Start to Dance Again. Dat is de LexXL, straks in deel 2 dus. Zometeen gaan we terug naar 1981. Vienna is geïnspireerd op de klassieke film noir The Third Man, wat zich afspeelt in het door Wereldoorlog 2 verwoeste Wenen. De groep beseft in de studio dat dit een bijzonder nummer is en maakt het tot titeltrack van het album dat in 1980 uitkwam. Ultrafox leadzanger is Mitch Ewer trouwens. En deze schot heeft al ervaring opgedaan met bombastische popmuziek als lid van de groep Slick. 3 jaar na Vienna verlaten trouwens Mitch Ewer de band. Zometeen Vienna van Ultrafox. Maar eerst terug naar 1991. Narada Michael Walden, de man van onder andere de hit Gimme Gimme Gimme, produceerde de single. De saxofoonsolo op de plaat wordt gespeeld door Branford Marsalis. En op het einde van het liedje, zometeen goed opletten, hoor je iemand lachen. En dat is Janet Jackson. I Love Your Smile van Shanice.

Can Feel It werd de leadsingle van Young Guns Silver Fox debuutalbum West End Coast. Dat kwam in november 2015 uit. Wat een heerlijke single voor de jongens. Young Guns Silver Fox dus met You Can Feel It. En videoclips van platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken, want ze staan alweer op onze Facebookpagina. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook deze week onze Eagle Tripper daar ook netjes geplaatst. Stevie Wonder in dit geval. En ook Bo Hannon met Let's Start to Dance Again kan je daar bekijken. En ik heb ook alweer deze week de link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Misschien wil je luisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt, of heb je zin om het te herbeluisteren. Het kan via Mixcloud. De link staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Like en volg hem dan ook, moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Zometeen een pornoactrice uit de jaren 70. Andrea True heeft een dikke disco-hit te pakken met More, More, More. Dat was in 1976. Zometeen komt die plaat eraan, Andrea True Connection. Maar eerst terug naar 1981. Wanneer ze begin 20 is, verhuisde Grace Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakt door op feestjes topless te verschijnen in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant wordt ze ontdekt door een muziekproducer wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees dansend op een tafel begeeft. De single I've Seen That Face Before, een bewerking van het nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, staat op haar vierde album Nightclubbing uit 1981. I've Seen That Face Before, Grace Jones.

opvolging van het succes van Bad Boys, dat het succes vooral te danken heeft aan het tv-programma Cops, dat dit nummer opnieuw werd uitgebracht destijds. En het werd een grote hit. Het eerdere album werd in 1993 opnieuw uitgebracht met de titel Bad Boys. En er werden miljoenen exemplaren van verkocht en leverde de band ook een Grammy Award op. Ik kwam nog eens langs, Define Hit for Inner Circle en Sweat A La La La La Long uit 1992. Natuurlijk gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste classics uit de 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is nog lang niet afgelopen. Ik heb trouwens in deel 2 van jullie de Ego Tripper klaarstaan. Drie hits achter elkaar vandaag van Stevie Wonder. En een extra lange plaats, daarvoor gaan we terug naar 2022 met een remix van een plaats die een hit was in de jaren 70, eind jaren 70. In de Dimitri from Paris remix krijg je van mij straks Bo Helen en Let's Start to Dance Again. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1982. Sinds de Queen of Disco doorbrak met het nummer The Hostage in 1974 heeft ze vrijwel alleen samengewerkt met George Moroder. Maar in de jaren 80 gaat ze met andere componisten in zee en muzikaal gezien richting de popmuziek en R&B. State of Independence werd geschreven door John Anderson en Vangelis, geproduceerd door Quincy Jones en kwam uit bij de befaamde Geffen-label. In die deur nog voor jullie Donna Summer en The State of Independence.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

Fever is tijdens de openingstrack van de EP Fascination. Deze Keep Feeling Fascination van The Human League. Bandleden Joe Callis en Philip Oke trouwens schreven het nummer. Die fijne plaat, die kwam langs uit 1983. En daarvoor gingen we terug naar 1992. Als eerste in deel 2 de Zweedse zingende tandarts Dr. Alban. Die we natuurlijk ook kennen van zijn hits als No Coke, Look Who's Talking en Sing Hallelujah. The Net uit 1992. It's My Life van Dr. Alban. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat jullie erbij zijn. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk, over een drietal platen, komt hij eraan. De Egotripper. Vandaag drie grote hits achter elkaar. En de biografie van Stevie Wonder. En op het einde van dit uur, onze ex-lange plaat. In 2022 kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bo Hennens' Let's Start to Dance Again. En die krijg je straks van mij te horen. Maar we gaan zo meteen eerst terug naar 1984 met een Engelse jazz- en popband rond de zangeres Sade Adu. En Sade scoorde in de jaren 80 een aantal hits met onder andere Smooth Operator, The Sweetest Taboo, Love is Stronger Than Pride. En de plaat die ik dus zo meteen voor jullie heb klaarstaan, When Am I Going to Make a Living? We gaan naar 1984 met die fijne classic. Maar eerst terug naar 1992. Het werd de eerste solo single voor Annie Lennox nadat ze de Eurythmics had verlaten. Dit is Why.

1976 stond ze twee maal in de hitparade hier bij ons in de Lage Landen. Enerzijds natuurlijk met de klepper Ich bin wie du. En daarna de opvolger ook nog eens een keertje, Lieder der Nacht. En ook dit kwam uit datzelfde jaar. Marianne Rosenberg, daar hebben we het over. Maar in de clubmix, zoals hij uitkwam in 2004. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Stevie Wonder. Een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist die al op jonge leeftijd uitgroeide tot een vaste waarde in de soul- en popmuziek. Hij werd geboren als Stevland Hardaway Judkins op 13 mei 1950 in Michigan. Stevie werd prematuur geboren en raakte kort na de geboorte blind als gevolg van een oogziekte. Al op jonge leeftijd bleek hij uitzonderlijk muzikaal getalenteerd. Op zijn 11e werd hij ontdekt door Motown, waar hij onder de naam Little Stevie Wonder zijn carrière begon. Zijn eerste grote succes kwam in 1963 met het nummer Fingertips. Een live-opname die meteen een nummer 1 hit werd. Daarmee was hij op dat moment de jongste artiest ooit met de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. In de jaren 70 maakte Stevie Wonder een reeks albums die vandaag als klassiekers gelden. Denk aan Talking Book, Inner Visions en Songs in the Key of Life. Uit deze periode stammen bekende nummers als Superstition, Higher Ground, Living for the City, Sir Duke en Isn't She Lovely. Hij bracht niet alleen soul en pop samen, maar voegde ook funk, jazz en maatschappijkritische teksten toe. Ook in de jaren 80 bleef hij succesvol, met onder andere de ballad I Just Called to Say I Love You, waarmee hij in 1984 een Oscar won. Samenwerking met artiesten als Paul McCartney, met Ebony and Ivory en Michael Jackson onderstreepte zijn invloed binnen de muziekindustrie. Naast zijn muzikale werk zette Stevie Wonder zich ook in voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Zo speelde hij een belangrijke rol in de campagne om Martin Luther King Jr. Day als officiële feestdag te erkennen in de Verenigde Staten. Tijdens zijn carrière won hij talloze prijzen, waaronder meer 20 Grammy Awards. Zijn invloed reikt tot ver buiten zijn eigen genre en generaties. Artiesten noemen hem als inspiratiebron. Geniet mee van onze egotripper vandaag. Dit.

I Just Called to Say I Love You uit 1984. Daarvoor uit 1982 Do I Do. En The Part-Time Lover uit 1985. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Stevie Wonder. Want Stevie Wonder is de Egotripper deze week in Studio 45. En natuurlijk is er een fijne playlist van de Egotripper terug te vinden op Spotify. Ga er van het account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 dus de playlist van de Egotripper terug. Wat heb ik zometeen een fijne plaat voor jullie klaarstaan. We gaan terug naar 1978. Wist je dat Follow You, Follow Me geschreven was om vrouwen te trekken? In de tijd dat dit uitkwam was 95% van de fans namelijk van Genesis man. En dat nummer moest dat weer in evenwicht brengen. Het is dan ook een heel ander nummer dan men in de tijd van Genesis gewend was. En werd hun eerste wereldwijde hit. Zometeen die mooie Follow You, Follow Me van Genesis. Maar we gaan eerst terug naar 1987. Een jaar nadat de Brit doorgebroken is in Engeland, is Amerika ook om. In 88 kwam Wishing Well op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Het album Introducing the Heartline According to Terence Trent D'Arby verkocht uiteindelijk 1,5 miljoen exemplaren wereldwijd. Hier is Wishing Well van...

0: is afkomstig van het derde album Final Straw van Snow Patrol natuurlijk. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University. Dat was in 1994. En onder de noemer Polar Bear beginnen ze. Maar al gauw blijkt dat die naam al is geclaimd. En daarom kiezen ze voor een andere winterse naam. Snow Patrol. Je kreeg ze te horen met Chocolate uit 2004. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar het jaar 2022. Hamilton Frederick Bohannon is een Amerikaanse disco-funkartiest uit Atlanta. En die Bohannon begon als drummer bij Stevie Wonder, maar is in de jaren 70 druk met zijn eigen clubnummers. De artiest kreeg bekendheid met zijn platen Let's Start to Dance Again en Disco Stamp. Van die Let's Start to Dance Again werd in 2022 dan de Dimitri van Paris remix uitgebracht. Bohannon en Dr. Perry Johnson en Let's Start to Dance Again is deze week de Lex XL. En van de Lex XL is er een Spotify playlist. Ga dan van het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de Lex XL playlist terug. Nog heel veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van en dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
11: Bel ons 020 679 0052.
10: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
13: I have to make you understand
14: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
13: What did you say?
14: The harvest. The harvest. The harvest.
15: Welkom, je luistert naar The Harvest, aflevering 83. En vandaag ga ik proberen het popjaar 1983 te duiden. Mijn naam is Paul Doorschot. 1983, ik begin direct goed met Nena met 99 luftballons. En dat past wel heel goed bij dat jaar. Allereerst is er een beetje een parallel tussen Nederland en Duitsland. In Nederland was de Doe Maar Mania bezig. Allemaal hitkrantjes lezende jeugd waren fan van die band. En in Duitsland had je iets vergelijkbaars, een Nena Mania. Ook vooral 10 tot 15-jarigen die vonden dat helemaal te gek. In het buitenland brak dat nummer 99 Luftballons ook door. Maar daar wist het wel een veel breder publiek te trekken. Met name waarschijnlijk ook wel door de tekst. Je moet het een beetje zien in die tijd. In 1983 werden er in Duitsland kruisraketten geplaatst. En in Nederland zou dat ook kunnen gebeuren. En daar is de grootste demonstratie ooit geweest. 550.000 mensen demonstreerden tegen die kruisraketten. Het is echt midden in de Koude Oorlog paranoia zit je in 1983. En ja, dat liedje 99 Luftballons, dat gaat heel erg over die paranoia. Wat ook nog zo typisch is, hè, in 1983 werd de film The Day After op televisie getoond. En die ging over, ja, als er een kernoorlog zou gebeuren. Ja, dat was allemaal nogal eng wat erin te zien was. En ja, Nena wist dat dus goed te vangen.

99 Luftballons, dat behoort tot een new wave. Of liever gezegd tot die neue Deutsche Welle. En er was nog meer van dat soort vooruitstrevende muziek in 1983. Als volgende nu Herbie Hancock met Rocket. Herbie Hancock is een beetje een rare artiest wat dat betreft. Een zwarte artiest die heel groot was in de jaren 60 al. En dan moet je een beetje denken aan de jazz scene, aan Miles Davis. In 1983 was hij echter enorm vooruitstrevend. Hij omarmde die synthesizer en maakte daar dus een geweldig liedje mee. Wat ook nog erg leuk is aan dat liedje is de videoclip. Ook 99 Luftballons had overigens een videoclip, maar die is eigenlijk een beetje mislukt te zien. Nena die wilde net doen alsof er een soort van post-apocalyptische wereld was, maar dat was gewoon op een voetbalveld gefilmd en dat zag je gewoon. Nou, Herbie Hancock die had dat beter aangepakt. Die heeft Godley & Cream ingehuurd. Godley & Cream die zaten oorspronkelijk in 10cc, maar die hadden zo na de opkomst van MTV door, hey, dit nieuwe medium, de videoclip, dat is iets waarin we onze creativiteit voortaan kwijt kunnen. Dus die hebben een hele hoop fantastische videoclips gemaakt. Ook voor Frankie Goes to Hollywood, om maar eens iets te noemen. In dit liedje van Herbie Hancock hebben ze allerlei robots gefilmd en die dansen. En Herbie Hancock zelf is er niet in te zien. Ergens een keer geloof ik in een schermpje in een hoek. Dat was wel weer een beetje jammer. MTV die draaide namelijk niet zo graag clips van zwarte artiesten. Michael Jackson die had daar wel inmiddels wat voor weten te doorbreken. Maar dat kwam nog langzaam op gang in 1983... Wat ook nog heel typisch voor dit liedje is, het behoort tot de breakdance. Tot de hip-hop scene, zal ik maar zeggen. En heel typisch voor 1983, specifiek tot de dans, de electric boogie. Dat je danst heel schokkerig, een beetje zoals een robot. Wat ook nog fantastisch aan dit liedje is, er wordt heel veel in gescratched. Daarin is Herbie Hancock niet de eerste geweest. Dat heeft hij overgenomen uit de DJ-scenes uit New York. Maar wat hij deed, hij nam dat over en dat scratchen deed hij wel echt. En het was voor het grote publiek, die leerde dat op deze manier met name kennen. Ook andere bands gingen daarna dat scratchen bijvoorbeeld nadoen. De bekendste is denk ik Fun met Happy Station. Alleen Fun die wist totaal niet hoe je dat scratchgeluid moest maken. Die konden dat helemaal niet. Dus die hebben dat nagedaan op een synthesizer. En wat Herbie Hancock hier laat horen, dat is gewoon the real deal.

Als volgende liedje nu Kaja Gugu met Too Shy. Ook al zijn enorme hit in 1983. Met een heel opvallende videoclip en een zanger met heel opvallend haar. Dat soort uiterlijkheden, dat hoorde er helemaal bij op dat moment. Dit is dus ook nog, valt onder de new pop of new wave, als je het wat breder bekijkt. Maar toch is hier wel een beetje de scheidslijn te trekken. In 1981, toen is de underground bovenground weten te worden met new wave. Dat de underground, de kleinere bandjes, dachten wij willen lekker creatief zijn. Maar wij willen toch ook eens proberen of wij die popwereld niet kunnen veroveren. En dan het systeem van binnenuit veranderen in een richting die wij willen. En met synthesizers en dat soort apparatuur erdoor. In 1983, toen draaide dat om. Toen gingen de grote platenmaatschappijen, die gingen het trucje doorkrijgen. En die namen eigenlijk die new pop over om daarin veilig te gaan cashen met meer van hetzelfde maken, maar wel vlakker. Ja, en Kaja Gugu, dat wordt wel gezien als daar een heel typisch voorbeeld van. Wat wel weer leuk is, Kaja Gugu, die was working as a waiter in een cocktailbar toen die ontdekt werd door iemand van Duran Duran. Door, ik dacht, Nick Rhodes. Die heeft toen gezorgd dat die zanger daarvan, dat hij dat platencontract kreeg. En daarmee scoorde Kaja Gugu eerder een nummer 1 hit dan Duran Duran zelf.

0: Ik sta deze uitzending stil bij het popjaar 1983. Ja, en in dat jaar kun je in Nederland niet om de Doe Maar rage heen. Die was op dat moment op zijn hoogtepunt. Ik zei het in het begin al, Doe Maar die trok vooral heel jong publiek. Maar dat wilden ze eigenlijk niet. Ze wilden eigenlijk erkend worden, ook door de wat oudere mensen. En om die reden brachten ze het album Virus uit. Een album met veel volwassenere teksten dan wat ze voorheen deden. En ze dachten dus, ja, daarmee kunnen we dus die volwassenen eindelijk eens bereiken. Ze deden nog wat bijzonders. Dat album, dat is de eerste Nederlandse cd ooit. En in de studio, in de Telstar studio waar ze dat opnamen, daar hebben ze echt wel het neusje van de zalm allemaal weten te gebruiken. Het staat bekend, dit album, als echt een technisch hoogwaardige productie. Helaas hielp dat allemaal niks. De jeugd die bleef ermee weglopen, ook met teksten die totaal niet bij zo'n jeugd passen. En de volwassenen die moesten er niks van hebben. Doe Maar stond dat jaar bijvoorbeeld op Pinkpop. En daar was een incident met een appel die tegen het hoofd van Henny Vrienten gegooid werd. Het is een beetje het begin van het einde, helaas, van Doe Maar. Waar het niet het einde van is, is van de Nederpop die daar in meegetrokken werd. Bands als Toontje Lager, de Frank Boeiengroep, Het Goede Doel, Cadans, Klein Orkest, die konden allemaal in het kielzog van Doe Maar ook bekend worden. En er werd veel meer Nederlandstalige muziek daardoor gemaakt. Van Doe Maar draai ik nu Nooit Meer Slapen. Dat is echt zo'n heel typisch voorbeeld van een volwassen liedje wat totaal niet bij kinderen thuis hoort.
1: Jij bent weg.

0: Alles roept je naam, zelfs de stilte.
1: Radio SNB.
2: Leuk dat je luistert.
3: Uit 1983 was dat Doe Maar met Nooit Meer Slapen. En omdat er in mijn vorige uitzending ook een liedje van Doe Maar zat, is dit voor vandaag een van de ankerplaten. Later komt ook nog Michael Jackson langs. Ja, die reggae-invloed die was meer te horen in 1983. Bijvoorbeeld was Red Red Wine van UB40 een grote zomerhit. Als volgende nu David Bowie. Die was in de jaren 70 enorm creatief en vooruitstrevend geweest en die bleef zichzelf maar opnieuw uitvinden. Maar zo in de jaren 80 had hij bedacht, ik wil nu wel eens een keer gewoon de grootste popster ter wereld zijn. En ja, dat is ook aardig gelukt. En het album wat daarbij hoorde is Let's Dance. En van dat album draai ik nu het nummer Modern Love. Daarna krijg je iets anders te horen. En ja, zowel dat liedje van David Bowie, dat album zelfs van David Bowie, als het liedje hierna, die hebben een hele grote link met elkaar. Namelijk dat ze een bepaald soort tegenreactie zijn. Kun jij ontdekken wat die link is?

7 years.

Little Richard die in een rode Cadillac stapte. En hij zei tegen Nile Rodgers: kijk, zo wil ik dat deze plaat gaat klinken. Ja, Nile Rodgers die had gouden handjes. Eigenlijk alles wat hij aanraakte in 1983, dat werd wel een succes. Zo ook dit. Er zijn meer voorbeelden van die Back to the 60s stroming die dus in 1983 speelde. En straks ga je nog wel wat horen. Eentje die je niet gaat horen is Boy George, maar die is daar ook een voorbeeld van. Die is wel qua uiterlijk heel erg modern en bij de tijd, maar het is eigenlijk een moderne soulzinger. Blue-eyed soul wordt dat ook wel genoemd. Dit is dus de vaste rubriek Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue. En het nieuwetje van vandaag is van Higpie. En dat liedje heet Bowie's Pressure. En het gaat erover, ja, dat die zangeres die wil niet die druk hebben van een David Bowie van altijd aan moeten staan, altijd maar creatief moeten blijven. Dus ik vond dit wel een leuke link hebben voor een modern liedje, wat toch weer een link heeft met 1983.

Something Borrowed voor vandaag was Malcolm McLaren met World's Famous. En dat is geen cover, het is een liedje van Malcolm McLaren zelf. Malcolm McLaren die heeft Trevor Horn in de arm genomen om een album op te nemen, het album Duck Rock. Maar daar heeft hij heel wat dingen in lopen lenen. Allereerst, hij was helemaal fan van die rauwe straatcultuur van New York, van de hip-hop. Vandaar dat je dus allemaal dat scratchen en dat rappen erin hoort. Dat heeft hij geleend. Maar het andere wat hij geleend heeft, is Zuid-Afrika. De Mbepanka, ik spreek dat vast verkeerd uit, die muziek, die beat. En hij heeft dat soort Zuid-Afrikaanse ritmes, die heeft hij met een drumcomputer laten spelen. Ja, waardoor dat dan weer toch weer heel anders klinkt en heel modern. En verder, dat hele album heeft hij ook nog eens laten klinken alsof het een soort illegale radioopname is. Dat album Duck Rock, dat was een tijd enorm ver vooruit. Je kunt het ook zien als de eerste soort van global pop of world music. Dit is iets wat dus ver voor Paul Simon is uitgebracht. Als laatste in de rubriek nu Something Blue. Blue-Eyed Soul, ik had het eerder al aangekondigd. Paul Young met Come Back and Stay.

Deze uitzending ben ik bezig met het duiden van het popjaar 1983. Aan de ene kant had je de nederpop en de doemarage. Je had de new wave en de new pop en de synthesizers. Je had net iets heel erg vernieuwends van Malcolm McLaren. En je had dus ook een tegenreactie op die new wave. Terug naar de warme soul uit de jaren 60. Dat was wat er in de mainstream de tegenreactie was. Maar in de underground was er ook een tegenreactie. Ook daar wilden ze af van de, ja, wat ze dan plastic synthesizers noemden. Onder andere R.E.M. deed dat. Die bracht toen hun debuutalbum uit. Maar dat wat ik nu ga draaien is een, denk ik, een nog beter voorbeeld. Hand in Glove van The Smiths. Johnny Marr, de gitarist van The Smiths, die zou maar zoiets kunnen zeggen van: bij dit album zijn nul synthesizers gebruikt. Hij wilde juist die gitaarmuziek weer terug lekker laten sprankelen. Jangle-achtige geluiden.

Zo dadelijk de afsluiter van deze uitzending over 1983. Madonna met Lucky Star. Ja, 1983 zou je ook wel het jaar van de opkomst van de jonge supersterren kunnen zien. Madonna die bracht haar debuutalbum uit. Prince die was verder ook al actief. David Bowie die zijn we net al tegengekomen. Maar één superster ga ik nu nog een liedje van draaien. Misschien wel de grootste van allemaal. Michael Jackson met Thriller. Michael Jackson die had in 1982 het album Thriller uitgebracht. En een jaar later, zo in november 83, toen begon die verkoop wat in te zakken. Er waren toen al 6 top 10 hits uit geweest, waaronder Billie Jean en Beat It. Maar ja, de platenmaatschappij die hield het eigenlijk wel een beetje voor gezien. Die dachten, de rek is er nu toch wel uit. Nou, Michael Jackson die was het daar totaal niet mee eens en die heeft toen een beetje een list bedacht. Voor Thriller wilde hij een hele bijzondere videoclip opnemen. En daarvoor heeft hij John Landis ingehuurd, de filmregisseur die ook bijvoorbeeld An American Werewolf in Londen heeft gemaakt. En normaal, in eerste instantie, kostte videoclips zo'n £5.000 of dollar. Later, door Duran Duran ging het richting de €50.000. Nou, deze clip van Michael Jackson die ging om en nabij de miljoen kosten. En dat geld dat was er eigenlijk helemaal niet. Maar ook dat heeft Michael Jackson wel slim aangepakt. Hij heeft een soort van making-of special ervan gemaakt. En daar dan de rechten weer voor verkocht aan onder andere MTV. MTV die ging nooit betalen voor videoclips. Dat stond in hun statuten. Maar op deze manier kon hij toch wat geld ervoor krijgen. Nou, die videoclip die is legendarisch. Die duurt ongeveer een kwartier. En dat is volkomen over de top daarna gegaan. Die werd om de zoveel minuten op MTV gedraaid. Die making-of die werd op videocassette uitgebracht. Daar werden miljoenen exemplaren van verkocht. En ook Thriller kreeg een enorme boost als album weer voor de verkoop. Tot die tijd waren er zo'n 20 miljoen exemplaren verkocht. En daarna gingen er opeens ongeveer een miljoen exemplaren, soms wel per week, over de toonbank. Uiteindelijk eindigde dat zo in de buurt van de 45 miljoen. Hier is Thriller.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
5: Hey jongens, het is zover, joh. Het is 10 uur. Jullie tijd zit erop. Ik moet alleen echt gewoon. Chasing away. Even weer zorgen dat ik op mijn koptelefoon weer op heb. Ja, kijk, dan hoor ik mezelf weer. Voilà, de groeten weer. Het was mij weer een groot genoegen. Het is 10 uur. En een bietje, maar ja, dat bietje, dat vinden we niet zo erg. Donderdagavond. We zijn begonnen aan deel 2 van onze zoektocht naar informatie over die muzici die in 2017 het orkest in de hemel kwamen versterken. En dat zijn er weer uit binnen- en buitenland. En we beginnen met de groep waar ik ook vorige keer mee geëindigd was. Maar niet nadat ik u natuurlijk een welgemeend bonsoir heb gewenst.

requisieten van de afdeling van Maaike. Nee. We gaan het gewoon helemaal hebben over die muzici die ons hebben verlaten. En we beginnen, zoals ik al zei, met de band waar ik vorige week mee geëindigd was. Hij verliest als 2-jarige zijn vader. Die wordt vermoord. Ja. Moet wel zorgen dat alles natuurlijk helemaal goed staat. Als 2-jarige verliest hij zijn vader. Die wordt vermoord door een lifter. Ja, dat zijn natuurlijk geen prettige herinneringen. School is geen doorstaand succes voor Gregory Lenoir Elman. En vanaf jonge leeftijd voeren de bandjes van hem en zijn broer Dwayne met namen als I-Teens, The Misfits, The Escorts en The Elman Joyce. Uiteindelijk naar hun eerste succes. Maar ja, als je kijkt naar de titels van de bands, dan de bandnamen, dan zou je al zeggen, ja, ze hebben toch een beetje een tik opgelopen door de moord op hun vader. Maar het eerste succes wordt de LP At Fillmore East uit 1971. Maar een donkere wolk trekt nog eens een keer over de band als Dwayne Elman in 1971 overlijdt door een motorongeluk. En nog geen jaar later komt er ook bandlid Barry Oakley op dezelfde wijze om het leven. In 1973 verschijnen zowel Greg's soloalbum Laidback als het baanbrekende album Brothers and Sisters van de groep, dat met platinum wordt beloond. Maar ook hier zorgen drank en relaties uiteindelijk tot de breuk in de band. Greg trouwt in 1975 met Cher, zijn derde van uiteindelijk 7 huwelijken. Vanaf 2011 laat zijn gezondheid zeer te wensen over en leidt hij aan hepatitis C en leverkanker. En beide aandoeningen worden hem uiteindelijk op 27 mei fataal. Greg Elman wordt 69 jaar. En als muzikaal eerbetoon beginnen we, ja, waar ik vorige week, ik heb het al gezegd, mee geëindigd was van het album Brothers and Sisters, is dit The Elman Brothers Band. En het onnavolgbare Jessica.

0: Tja, Jessica, de Allman Brothers Band. Ze kennen elkaar van de High School of Art and Design en delen de passie voor hip-hop. Samen met hem, rapper Havoc, vormt Albert Johnson het duo Mobb Deep. Tussen 1993 en 2006 brengt het tweetal 7 albums uit, te beginnen met Juvenile Hill. Niet echt succesvol, maar hun tweede album uit 1995, die in Famous betekent hun definitieve doorbraak. Kenmerkend is de harde, maar poëtische weergave van het harde straatleven dat ze ervaren. In 2000 brengt hij, dat wil zeggen Albert Johnson, als Prodigy het soloalbum HNIC, oftewel Head Nigga in Charge, uit. Johnson leidt zijn hele leven al aan sickle cell anemie, een erfelijke vorm van bloedarmoede, en hij overlijdt hieraan op 20 juni in de leeftijd van slechts 42 jaar. Bizar verhaal rondom zijn dood is het gerucht dat hij zou zijn gestikt bij het eten van een ei. In aanvang wordt dit weliswaar weerlegd, maar 6 weken later wordt inderdaad verstikking als doodsoorzaak opgegeven. Van hun 4e album Murder Music uit 1999 draai ik Quiet Storm. Maar ja, of het nou echt zo'n Quiet Storm is, dat waag ik te betwijfelen.
1: Been it all, been through it all, yo. Let's all niggas know right now. Murder mother for real, for real. That's it, it's the truth.

0: De beste muziek van toen en nu. Hoor je hier. Radio SMB.
1: Nou, niks te praten merken, dacht ik. We gaan naar het opvolgende overlijdensgeval. De naam John Kenneth Whitten doet misschien niet bij iedereen een bel rinkelen, maar zijn muzikale staat van dienst over zo'n 50 jaar is indrukwekkend. Begin jaren 70 stapt hij in King Crimson, later gevolgd door tours met onder andere Roxy Music en Uriah Heep. In 1977 vormt hij de groep UK, waarin muzici uit Curved Air, Frank Zappa, King Crimson en Soft Machine elkaar vinden. In 1980 volgt Whitten's eerste van 6 soloalbums. Een jaar later vormt hij samen met Steve Howe, Carl Palmer en Trevor Rabin de groep Asia. De rockband die wordt omschreven als supergroep. Hun bekendste nummers zijn Heat of the Moment en Only Time Will Tell. Beide afkomstig van hun debuutalbum dat in 1982 het meest verkochte album in de Verenigde Staten wordt. In de decennia daarna volgen vele albums als soloartiest of met wisselende groepen en oude bekenden zoals Brian Eno, Phil Manzarina en Brian Ferry. Op 31 januari overlijdt 67 jaar oud in zijn slaap John Whitten aan de gevolgen van darmkanker. Ja, ik kies niet voor een van de composities uit de Asia-periode, maar uit die van UK. Van het album Danger Money verschijnt deze single die in onze top 40 maar 4 weken stand houdt, met een 24e plaats als hoogste. Schande, schande. Direct na het uitkomen werd getroffen door de sfeer die op dit nummer wordt geschapen. En blijkbaar was het toen een van de weinigen. Gelukkig staat hij vanaf het begin van de start van de top 40, van de top 2000 zelfs, erin. Hoewel de grens van eruit vallen wel steeds dichterbij komt. En ik vind, dat mag gewoon niet gebeuren. UK en Rendezvous.

dat zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat zeggen. Ik heb het zelf uitgekozen. UK en Rendezvous 602. In 1944, geboren uit het huwelijk tussen een Duitse moeder en een Joegoslavische vader, krijgt hij bij zijn geboorte tijdens het Nationaal Socialisme niet de Duitse nationaliteit. De feitelijk stateloze Chris Klozacek wordt pas in 2016 staatsburger. Maar hij heeft dan al zijn sporen als Duitse slagerzanger ruimschoots verdiend. In 1964 drumt hij in de Blue Rockets met repertoire van onder andere Buddy Holly en Fats Domino. Maar boekt solo als Chris Roberts vanaf 1968 succes met nummers als Wenn du mal einsam bist, Ich bin verliebt in die Liebe en in 1974 met Du kannst nicht immer 17 sein, dat 12 weken in de Duitse top 10 staat. Gedurende de jaren 70 speelt hij ook nog in bijna 10 Duitsstalige films. Als het succes afneemt, schrijft en produceert hij voornamelijk voor andere artiesten. En in 1985 vertegenwoordigt Roberts met 5 andere solisten Luxemburg op het Eurovisie Songfestival in Göteborg, waar hij met Children, Kinder, Enfant op de 13e plaats eindigt. Op 2 juli overlijdt de zanger aan kanker, 73 jaar oud. En wij gaan dus terug naar 1974 met een onvervalste Duitse schlager speciaal voor

Ja, zeg, wat een liefdesverklaring is dat, hè? Pot, du wirst immer geliebt van mir, jonge, jonge Chris Roberts. En du kannst nicht immer 17 sein. Speciaal für Arnold. We gaan naar Nederland. We doen een stukje grenshopping. Hoewel aanvankelijk een opleiding volgend tot lithograaf, trekt het artiestenvak deze Henk uit Enschede steeds meer. Al rond zijn 20e staat hij bij Doris in Saint-Germain-des-Prés, werkt mee aan cabaretprogramma's als Capriole en Schertsboek en staat ook nog 2 seizoenen in het ABC-cabaret van Wim Kan en Corrie Vonk. In 1963 verwerft hij het restaurant De Kopermolen, waar hij tot 1974 zijn cabaretrestaurant uitbaat. Tussen 1963 en 1969 presenteert hij ook het VARA-radioprogramma Vrij Entree, met gasten als Wim Zonneveld, Jenny Arian, Frans Halsema, enfin, noem maar op. Vanaf 1970 staat hij in het theater met 9 one-man-shows, waarvoor hij in 1973 de Gouden Harp ontvangt. In 1988 stopt Henk Elsink met zijn cabaretprogramma's om zich onder het pseudoniem Elsink, met CK op het eind, met succes toe te leggen op het schrijven van thrillers, waartoe hij verhuist naar Mallorca. Van zijn hand verschijnen onder andere Tenerife over die vreselijke vliegramp, Moord per fax en in 1995 zijn laatste Dodelijk visioen getiteld. Na zijn terugkeer naar Nederland openbaart zich in 2008 bij hem Alzheimer, gevolgd door een hersenbloeding in 2010. En Henk Elsink overlijdt op 24 februari in de leeftijd van 81 jaar. Uit zijn oeuvre kies ik voor zijn semi-droeve vertelling van een moeder die met smart wacht op de terugkeer van haar gevallen dochter. En deze keer brengt hij dat onder begeleiding van het orkest van Harry van Hoof. Ja, dat is een verrassing, hè? Maar dat doen we dus niet. Hè? Nee, we gaan echt toch even deze droeve... Dit was ook niet droef, dit was al semi-vrolijk. Dit is echt droef.

Ja. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs. En zij smeet al vele weken. Is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik.

to Alf and the cat o'clock, elephant's last,

0: Jawel, mevrouw. Wel te huis, mevrouw. Vreusje heet de vreugde. Vreusje heet de huidste snij. Het is niks netjes voor een vreusje. Hoe heet het Robbing nou? Oh ja, huisje wel te vreugde.
1: Het blijft toch altijd weer eens leuk om dat te horen. Alweer zo lange tijd geleden, na aanleiding van het overlijden van Henk Elsing dit jaar. We gaan naar Amerika. Deze Amerikaanse jazz- en popzanger is in het begin van de jaren 60 welzijnswerker. Maar besluit toch zanger te gaan worden en brengt in 1965 zijn eerste LP uit, die hem echter weinig succes brengt. Pas nadat hij onder contract komt bij Warner Brothers en daar zijn feitelijk tweede album We Got By uitbrengt, volgt het internationale succes. Hij wordt vooral bekend door zijn geïmproviseerde scatzang en het met zijn stem kunnen imiteren van allerlei muziekinstrumenten. In de loop van zijn carrière verschijnen zo'n 25 albums met onder andere George Benson en diverse live-registraties. Ook is hij een graag geziene gast en regelmatig terugkerend op het North Sea Jazz Festival. In 1982 scoort de zanger onverwacht een hit in ons land met Roof Garden. Maar ik kies voor het nummer dat in 1983 op plek 9 in de Amerikaanse R&B-lijsten en op de 14e plaats in onze top 40 belandt. De zanger El Giro overlijdt op 12 februari, 76 jaar oud. Kort nadat hij heeft aangegeven het rustig aan te willen doen, nadat hart- en vermoeidheidsverschijnselen bij hem worden geconstateerd. Maar helaas is het zover niet gekomen. Het heeft hem geen rust gebracht. El Giro en het hele lekkere Boogie Down.

Bogdan was dit van El Giro. Lekker nummer, lekker nummer. Het is bijna 11:15. Dat betekent dat het hoogste tijd wordt om eens even weer twee certificaathouders in het zonnetje te zetten. En dat zijn Wereldtax taxibedrijven uit mijn Rijstad en Volen Audio en Light uit Zon en Bruggel. Beste mensen, bedankt voor jullie financiële bijdrage. En ach, wie weet wat we nog meer aan jullie komen vragen, want er breken goede tijden aan voor Radio SMB. We gaan naar de tijd van de disco. Nile Rodgers van Chic wordt toch wel gezien als de maker of stars in het disco-genre. Daar hebben deze vier Amerikaanse zussen volop van geprofiteerd. Opgericht in 1972, maar niet echt succesvol, bemoeit Rodgers zich vanaf 1979 als schrijver en producer met Sister Sledge. En de groep breekt wereldwijd door. In korte tijd worden disco-hits gescoord met He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music, om er maar een paar te noemen. In 1980 wordt Rodgers ingeruild voor Narada Michael Walden, hetgeen resulteert in het album All American Girls, waarvan de gelijknamige single met een zesde plaats in onze top 40 feitelijk hun grootste hit is. In 1985 volgt nog Frankie met een negende plaats. Debbie, een van de vier zussen, is getrouwd met een Nederlandse dramadocent en pendelt dus regelmatig op en neer tussen Arizona, New York, Denemarken en Nederland. De overige drie wonen nog in Amerika. Ja, feitelijk twee dus, als op 10 maart het levenloze lichaam van Joni Sledge wordt gevonden in haar woning in Phoenix. De 60-jarige sterft een natuurlijke dood. We keren terug naar 1985, naar het album When the Boys Meet the Girls. Opnieuw geproduceerd door Rodgers. En ik heb net de titel van het nummer al verklapt. Het is Frankie.

Ik wou net zeggen, dames, maar wat was de titel ook alweer? Frankie. We blijven in Amerika, waar John Warren Giles Jr., een Amerikaans zanger-gitarist, is. In zijn jeugd gaat zijn muzikale interesse uit naar jazz. Hij volgt drum- en trompetles en begint muziek van Miles Davis te spelen. Tijdens zijn studie wordt hij lid van een marching band en komt in aanraking met de folkmuziek. In 1967 richt hij de naar hem genoemde rockgroep The J. Giles Band op. Met name begin jaren 80 is de band populair met nummers als Centerfold en Freeze Frame. In Nederland staat de groep met zanger Pieter Wolf in 1980 op Pinkpop en twee jaar later in het voorprogramma van de Rolling Stones. Na het uiteenvallen van de band in 1985 wisselt hij een aantal malen van band en medespelers en vanaf 2005 keert hij met een aantal albums weer terug in de schoot van de moeder jazzmuziek. Op 11 april vindt de politie het levenloze lichaam van J. Giles, die op 71-jarige leeftijd een natuurlijke dood is gestorven. En ik pak even iets uit de kast van na de eeuwwisseling, en wel 2004. Een opname waarin Giles samen met Duke Robillard en Gary Baudouin op hun album New Guitar Summit er heerlijk op losspelen in het nummer Come 7-Eleven.

0: 7,11, Duke, Robbie Lord, Gary Baudouin en Jay Giles. Ja, toch even wat anders als de Jay Giles band, moet ik zeggen. We zijn er weer toe in ons laatste jaar, denk ik. Nu was ongeveer wel. Al op jonge leeftijd leidt Chris Cornell aan depressies. Maar luisteren naar met name muziek van de Beatles zet hem weer op het juiste spoor. Een spoor dat hij wat verlaat als hij met zijn eerste band, de Jones Street Band, met name muziek speelt van AC/DC, Sex Pistols en de Ramones. In 1984 richt hij samen met bassist Hiro Yamamoto een grunge rock formatie Soundgarden op, die door muzikale meningsverschillen in 1997 uit elkaar gaat. Gezien de groei van zijn vocale kwaliteiten besluit Cornell een solo-carrière te starten. Maar vanaf 2002 is Cornell actief als zanger en schrijver voor Audioslave. In 2007 komt ook aan dit avontuur een eind en volgt een herstart als soloartiest. In 2010 komt er alweer een reunie van Soundgarden met diverse concerten. Zo ook op 17 mei van dit jaar in Detroit. Maar in de nacht van 17 op 18 mei maakt Cornell de ophanging een eind aan zijn leven, in de leeftijd van 52 jaar. Cornell wordt in 2006 benaderd voor het vertolken van de titelsong van de 21ste James Bond film Casino Royale, met voor de eerste keer Daniel Craig in de hoofdrol. De titel You Know My Name zou misschien van toepassing kunnen zijn op Daniel Craig. Wist iemand wie hij was? Ja, dat denk ik wel. Dit is, zoals ik al zei, Chris Cornell en You Know My Name. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
1: Radio
2: SMB.
1: Sol en Breugel 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.
1: Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
12: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
13: Buiten regent het pijpenstelen. Een zeer goed moment om eens even weer naar de blues te gaan, vind je niet? Hartelijk welkom, fijn dat je luistert. En als ik hier uit het raam kijk van de studio, inderdaad, het zijn beste buien. Maar goed, het zal ook een keer weer overgaan. We beginnen vandaag met Chris Bergson. East River Blues is een prima cd. Ligt nu in de winkel, wil ik je niet onthouden. Mean Disposition.

Een pracht van een afwisselend album. Afkomstig van een dame uit Australië, daar geboren. Ze heeft haar cd opgenomen in Amerika. Ja, over wie heb je het dan, Wim? Nou, over Annie. Annie Piper heet ze. Ziet eruit als een vamp. Gedraagt zich ook toch wel zeer uitdagend op de foto's van de hoes. Gezien de titel heb ik het denk ik wel goed. De titel van het album, Man I Like Potato Chips. Nou, dat is voor haar rekening toch. Het nummer heet Cheetah. Binnenkort meer daarvan. Nu eerst naar de Boogie Beast. 15 jaar in het vak. Een album gewijd aan R.L. Burnside. Met een aantal gasten. Dit is Jumper of the Line.

0: Black and Blues, album review.
1: Het hoeft niet altijd stevig te zijn. Nee, integendeel, het kan soms heel subtiel zijn. En dat kan deze man als geen ander. We hebben het over Dave Thomas. Dave Thomas brengt Bridge Street Blues uit. Een uitstekende cd, veel nummers zelf geschreven. Prima band. En Dave Thomas zelf speelt gitaar en ook mondharmonica. Zingt erbij. Niet als lijster, maar juist ingetogen. Heel mooi dat dan ook weer. Ik draaide ervan I Know You, True and True. En wij kennen hem denk ik ook door en door, deze Brit. Hij is vaker in deze uitzending van Black and Blues geweest met een andere cd. En zoals altijd bij de cd van de week draaien de twee Bridge Street Blues de titeltrack.

De Belgische Gallia Folds kennen we als bluesrocker en als dame van de One Man Band. Zij is nu naar Amerika getogen, naar Nashville, naar J.D. Simon. En zij heeft J.D. Simon uitgekozen als producer en daar een nieuwe cd opgenomen. Die ertoe doet zeer afwisselend. Leuk, Burn the House Down, maar ook wel weer heel bijzonder. Het is niet het standaardwerk, zeg maar. Maar goed, dat zullen we de komende tijd wel gaan ontdekken wanneer we nog eens een keer één of twee tracks van Burn the House Down van Gallia Folds gaan draaien. Nu eerst naar Michael Golden, While I Can heet het album, en daarvan Always.

Zo beluister je in Black & Blues wekelijks de grote verscheidenheid aan songs die eruit komen en albums. Laat ik je kennis maken met grote en kleine sterren en sterren die gearriveerd zijn en sterren die het graag willen worden. Dit was The Reverend Freakchild. Hij was van Blues and Spirituals, zo heet het album, en daarvan Rolling On. Dan neem ik je mee naar een man die uit Chicago een groep vrienden mee heeft genomen die samen een zeer aantrekkelijke band vormen. En hij speelt zelf mondharmonica en heeft een stem, een soulvolle stem die inderdaad ertoe doet. We hebben het over Russ Green. Russ Green, het heeft een tijdje geduurd trouwens voordat hij weer een cd uitbracht. Maar dan mag hij er ook zijn hoor. Stone Cold heet het album. Ik ben benieuwd wat jij vindt van Land Redux.

0: Wat een geweldige powerhouse band heeft Samantha Martin om haar heen weten te formuleren. Canadese band.
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SMB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon, zijn ze er niet? Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, dat past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het is, wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Engelse klei gingen we naar een vleugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015, Oscar and the Wolf met Your Mine.

En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

nooit af, nooit uit, maar een verandering verbond. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dicky Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

Niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in het tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kas20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kas20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.

Ja, een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde het die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bond gezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex-Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: Ja, dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even mijn microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld, de cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt niet terug. Want Ritme van de Regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit ten Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit ten Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg, de Janse Baggeband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van Old Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven. Zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, en zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei. En een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile.
1: Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo. Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet. En dan schitterend, dan kun je niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. He? Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond. He? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook al een soort weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, dus die heb ik allemaal afgericht, hè. Dus die is zo 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè. Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een... bij mij... Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet. Hè? En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik. Helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Maar dat kan leuk. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè? Maar, ach, als we maar lol hebben. Hè. Maar bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En, oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van niet wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit hij koos mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op het ding, gaat het ding open? Gaat het, de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken, hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog meer dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaalt u. Ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dacht ik dat ik zo zou me uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen. En ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kas20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kas20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
2: SNB
12: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
2: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

grant you peace of mind and deliver unto you all my love.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de tolen en de telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen van de vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best. Voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Nieuw naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
1: SNB
10: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.